0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS. What you want?

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: wakker. De koffie pruttelt. En de WOS start je dag op. Met de allerbeste hits van toen en nu.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De WOS Dagstart.

Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus, maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.

0: Goedemiddag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het August Reitsmahuis in Hoek van Holland heeft na jaren leegstand een nieuwe bestemming gekregen. In het pand aan de Nieuwlandse Dijk is nu kinderopvang gevestigd met zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Het gebouw was vroeger een natuurvriendenhuis. Daarna waren er plannen voor onder meer een hotel en vakantieappartementen. Uiteindelijk is gekozen voor een kinderopvang. Er komt dit najaar opnieuw een project voor jonge Westlandse zangtalenten. De deelnemers werken de komende tijd toe naar een optreden in het theater in Naaldwijk. Met het project wil de organisatie jonge zangers uit de regio een podium geven. Het optreden in het theater vormt de afsluiting van het traject. De komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn heeft volgens de politie vooralsnog niet geleid tot een ander criminaliteitsbeeld. De politie is in de omgeving van het AZC wel extra alert. Eerder deze maand rukten agenten uit na een melding van een mogelijke vechtpartij bij de opvanglocatie. Ingrijpen bleek toen niet nodig. De politie blijft de situatie rond het AZC in de gaten houden. Dan nog het weer. Vandaag is het aardig wisselvallig. Er is af en toe ruimte voor de zon, maar er trekken ook buien over. Daarbij is kans op onweer. Het blijft ongeveer zo'n 18 graden. En vannacht blijft het grotendeels droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. De film The Odyssey is te zien in Bioscoop De Naald. De visuele spektakelfilm volgt koning Odysseus op zijn gevaarlijke, jarenlange zwerftocht vol monsters, goddelijke inmenging en diepe innerlijke conflicten op weg naar Ithaca. In Cinema Koningshof is de film Het Vergeten Eiland te zien. Wanneer twee vriendinnen op mysterieuze wijze op een verborgen eiland belanden, begint een magisch avontuur. De enige weg terug naar huis zou zomaar hun vriendschap kunnen kosten. Theatergroep Het Wilde Westen speelt het toneelstuk Kopenhagen in de theaterloods in Naaldwijk. Het stuk gaat over een ontmoeting in 1941 tussen twee natuurkundigen. Welke verantwoordelijkheid draagt een wetenschapper voor zijn kennis? In Bioscoop De Naald is de film Sjan het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster.
1: Meer agenda tips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: zetten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
5: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
4: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
6: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
4: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Morgen!
9: De regio is wakker!
8: Nu jij nog!
9: Daar gaan we weer!
8: Dit is Wakker met Tim en Luc.
10: Pieter Top, mijn selecta.

0: werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Spin it like.
2: Helemaal goud.
0: De regio is wakker. Met Tim en Luc.
3: Een hele goede morgen. Regio.

Hey dan. We stuurden vanochtend in het verhaal van, joh, ben je al wakker? Stuur een verzoekje via de WhatsApp. En we hebben hier James Idee die zegt, morgen mannen, gooi die Jamaican maar even door de radio heen. Nou, dat gaan we dus eens even doen. Voor jou, James, en voor iedereen die al lekker wakker is, Jamaican van Hugel.

0: Een heerlijke start van je ochtend. Hey, ik had nog een klein feitje. Want Hugel, die deze plaat heeft gemaakt, is echt een baas in de muziek vandaag de dag. En ik dacht, ik doe even een leuk feitje over hem. Hij is dus begonnen met zijn moeders platencollectie. Hij is gestopt met school. Daarna heeft hij inspiratie gehaald uit Ibiza. En toen kreeg hij zijn allergrootste hit met Bella Ciao van de Netflix-serie. Dat wist ik niet, maar dat is best een leuk feitje. Dan daarna I Adore You en Moving to the Sun. Die hij als laatste nu heeft. En die wordt echt non-stop op de radio gedraaid. Ja. Dit was even een paar leuke feitjes over Hugo. Tim, ja. Wat gaan we nu doen?
1: We gaan verder met Where Is My Horse?

0: kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.
1: James zegt helemaal top. Dag kan lekker beginnen nu. Fijne uitzending. Lekker James.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Hey Tim, hoor je dat?
3: Ja.
2: Ik heb nog een bananenkoekie voor vandaag.
3: Nee!
2: Oh, lekker.
3: Wat goed.
2: Wat goed. Oké, die gaan we zo opeten. Dames en heren, door naar Ring My Bell van H.

0: Krijg je een berichtje van Thijs. Goedemorgen Tim en Luc, we gaan weer lekker knallen op werk vandaag. Kijk, dat is de spirit. En we hebben ook nog een appje van Sam. Sam zegt, morgen kunnen jullie Moët dat nou draaien? Daar ga ik even over nadenken.
1: Oké, nou eerst door naar Bittersweet Symphony van De Verve.

Nou, ik kreeg net een berichtje binnen van mijn vriendin. Die zegt, we hebben een hele mooie zonsopgang in het Westland. Als je hem nu ziet, geniet van deze mooie ochtend. En welkom bij Wakker met Tim en Luc. We gaan even een plaatje draaien van Ed Sheeran en Justin Bieber. En daarna heb ik wat nieuws over Ed Sheeran. Want er zijn mensen weggegaan van zijn tour. Maar dat zometeen.

0: Nou, daar komt hij dan. Er staat hier dus, ik lees je even voor op het NOS. Ed Sheeran's begeleidingsband en drie acts die in zijn voorprogramma zouden spelen, hebben zich teruggetrokken. Ze steunen daarmee de Amerikaanse rapper Macklemore. Nou, er is dus, zeg maar, Macklemore en een paar andere bandleden hebben zich dus teruggetrokken. Een van de redenen waarom ik deze tournee mee wilde doen, was omdat ik hier op podia en stadions door heel Amerika wilde staan en twee woorden wilde uitspreken die mij zeer na het hart liggen. En dat is Free Palestine. Schreef Macklemore gisteren op Instagram. De rapper stelt eigenlijk dat Ed Sheeran onder druk was gezet door stadion-eigenaren om hem uit zijn programma te schrappen. Dus het blijkt dat Ed Sheeran die werd soort onder druk gezet, dat zegt Macklemore dan. En dan daarna zijn er dus ook nog een paar andere bandleden gevolgd die daarna weg zijn gegaan. Dus er is wel wat aan de hand daar zo.
1: Ja.
0: Maar
1: klinkt nog een beetje vaag, maar...
0: Het is ook vaag, maar ik verwijt ook eigenlijk niks aan beide.
1: Nee, precies.
0: Maar het is nog een beetje vaag, maar misschien is het leuk om te vragen... Wat zou jij doen?
1: Wat ik zou doen?
0: Ja.
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Macklemore die wilde graag twee woorden zeggen... en de rest van de stadion-eigenaren wil je dan weg hebben. Ja, wat doe je dan?
1: Ja.
0: Jij weet het niet, hè?
1: Nee, ik zou sowieso zingen, want dat vind ik leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Nou, laten we dat maar doen. Drift Shop van Macklemore.
0: Lekker zeg.
2: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: Summertime.
1: Quiero tu summer salsa, salsa, salsa. Quiero tu summer salsa, salsa, salsa.
2: 7:55 en we zijn dadelijk op het hele uur. Maar na het nieuws hebben we Puk in de studio van Lessen Vrij.

0: even vragen.
1: Hallo jongens.
2: Hey,
1: hallo.
3: Goedemorgen.
2: Ben je lekker opgestaan vandaag?
3: Ik ben wel lekker opgestaan vandaag.
2: Ja?
3: Ja.
2: Drink je dan ook koffie in de ochtend of sla je die over?
3: Nee, absoluut niet. Nee? Ik ben lekker echt een theedrinker.
2: Oké, theedrinken. Ja, ook lekker.
1: Lekker thee. Volg ons aan de thee.
3: Heerlijk.
2: Nou oké, dat is top als je daar lekker wakker kan worden, van kan worden.
1: Ja. Dan gaan we nu eerst naar het nieuws en dan zien we Puk zo.
3: Tot zo.
4: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan.
5: Lekkere muziek.
4: Leuke gasten.
5: En een flinke dosis ochtendenergie.
4: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
5: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
4: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
5: Wakker.
4: Met Tim en Luc.

0: Goedemorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
5: Ik vrees dat die totaaldeal dat passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
4: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
6: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Fase echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. Natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
4: En de enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Morgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar gaan we weer! Dit is Wakker met Tim.

0: elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. Business as usual.
1: Een hele goede morgen. En we hebben hier in de studio Puk van Lessenvrij.
2: Ja, hey.
1: Oké, nou Puk, goedemorgen. Voor de luisteraars die jou zeg maar nog niet kennen. Wie ben je, wat doe je en wat doe je precies bij Lessenvrij?
2: Ja, ik ben Puk, ik ben 23 jaar. Ik woon in Naaldwijk en ik werk bij Lessenvrij. Ik manage daar wat dingetjes. En ook dit soort gelegenheden, daar mag ik voor optrommelen.
1: Ja.
2: Voor opgetrommeld.
3: Leuk, leuk.
1: Gezellig. Ja. En je hebt een cameraman meegenomen. Hij heeft tegen mij gezegd, negeer me, ik besta niet meer vanaf nu. Hij loopt hier in de studio. Als je meekijkt op tv, kan je hem zien rondlopen.
2: Ja.
1: Ik zie hem niet meer. Maar helemaal top. Hey, Puk, eerste vraag. Voor iedereen die Lessenvrij zeg maar misschien wel eens voorbij zien rijden in een van de auto's in het Westland. Wat voor rijschool zijn jullie?
2: Ja, wij zijn een rijschool met best wel veel jonge mensen. We hebben leuke jonge instructeurs. Ik denk dat we vooral heel erg zichtbaar zijn. En ja, iedereen kan bij ons lessen.
1: Ja, gewoon lekker toegankelijk. En,
2: ja, precies.
1: Dus ook
2: precies.
1: Veel jonge mensen die bij jullie lessen, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Ja. Leuk. Hey, hoe lang bestaat Lessenvrij inmiddels?
2: Wij bestaan nu inmiddels 9 jaar. We waren echt wel minder zichtbaar, maar de afgelopen jaar zijn we echt enorm gegroeid.
1: Ja.
2: We zijn begonnen met 2 auto's en inmiddels hebben we er 7 rondrijden.
1: Ja, dat is wel een flink hoor.
2: Ja, en dat is echt het afgelopen jaar echt enorm uitgebreid. Dus daar zijn we echt super trots op.
1: Heel leuk. Ik ben wel eens bij een van de opnames geweest toen we gingen filmen. Ja. Dat was wel echt grappig.
3: Een leuke commercial.
1: Ja. Hele leuke commercial inderdaad. Iets met een bus en dat je nooit meer met de bus wil. Dus
2: precies,
1: dan dat je lekker je autorijbewijs moet halen.
2: Ja.
1: Nou, we hebben zelf eigenlijk de begintijd van Lessenvrij nog wel meegemaakt, Tim en ik. Tim, weet jij nog toen je voor het eerst een rijles had?
3: Ja, natuurlijk. Dat ging natuurlijk helemaal nergens over. En, en hij zei, we hadden toen Mo hadden we als instructeur.
1: Ja, ja.
3: En hij zei, jongens, maak je geen zorgen. Dit is allemaal nu nog een cockpit. En het gaat allemaal fout.
1: Ja.
3: Maar dadelijk doe je alles helemaal in flow. En doe je alles lekker. En ga je gewoon lekker dat examen halen.
1: Ja.
3: Dus,
1: heerlijk. Nou, wij hadden dus ook. Wij gingen dus samen lessen. En daarna hadden wij examen op dezelfde dag. Eerst Tim, daarna Luc. En allebei gelukkig in 1 keer geslaagd.
3: Yes.
1: Dat was heerlijk.
2: Ja.
1: Ik belde mijn moeder nog op. En ik zei, oh mam, ik ben gezakt. Echt, echt vervelend. ik had nog de ballen. Ik had nog de ballen om die prank uit te halen. Maar nee, het was goed gelukt. Oké. Er zijn natuurlijk behoorlijk wat rijscholen in deze regio.
2: Ja.
1: Maar wat zou jij nou zeggen, maakt Lessenvrij typisch Lessenvrij?
2: Ik denk vooral, wat ik net ook al zei, echt het jonge team.
1: Ja.
2: We zijn echt vooral omgeving Westland echt super bekend aan het worden. We zijn gewoon een heel eerlijk bedrijf. Zeg maar als we geven gewoon echt duidelijk aan van zoveel les heb je nodig. Dit kan je van ons verwachten. Ik denk gewoon dat er vooral heel veel sfeer in zit. Dat krijgen we ook heel veel terug. Dat het echt leuke lessen zijn. Dat kinderen echt tevreden zijn. En we krijgen dat ook vaak terug van ouders die dan achteraf dat hun kind geslaagd is. Ook nog een berichtje sturen van we zijn super tevreden over jullie.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat dat vooral een verschil maakt.
1: Top.
2: Ja.
1: Dus lekker, lekker luchtig,
2: goede
1: communicatie.
2: Ja.
1: En wat ik nog kan herinneren is snelle examens die je kan, zeg maar.
2: Daar zijn we, ons streven is gewoon dat heel veel rijscholen die 1,5 jaar om je rijbewijs uiteindelijk helemaal te halen. Ja, dat vinden wij gewoon echt te lang.
1: Ja.
2: Je hebt namelijk niet op je 16 al uitgestippeld wanneer je dat wil doen. Je begint aan en je wil het gewoon zo snel mogelijk.
1: Ja.
2: Nou, daar streven wij ook gewoon naar. Wel uiteraard met de juiste lessen. Maar ja, wij willen gewoon dat iedereen natuurlijk gewoon snel zijn rijbewijs haalt en dat hij gewoon meteen slaagt.
1: Ja, nou, dat vind ik een mooi streven.
2: Ja.
1: Hey Puk, heb jij misschien

0: Together Again, Janet Jackson.
1: De koffie pruttelt. Maar Dylan lukt niet. Dit is de wakkere VOS ochtendshow.
0: Ja, en nog steeds in de studio, Puk van Lesje Vrij.
2: Yes, yes.
0: Hey, we gaan even verder met nog een paar vragen. Want als we kijken, zeg maar, naar waar jullie nu staan, hoe groot is Lesje Vrij inmiddels en wat voor groei hebben jullie doorgemaakt?
2: Ja, we zijn dus begonnen met 2 auto's natuurlijk. 9 jaar geleden.
0: Ja.
2: Nu inmiddels afgelopen jaar echt enorm gegroeid. Hè. Heel veel auto's erbij. We zijn ook verhuisd van een nieuw pand.
0: Hé, hey, dat is top.
2: Dus dat is ook iets om te vieren.
0: Ja.
2: Dus we zitten nu in Naaldwijk en dat is ook, zijn we super blij mee.
0: Mooi. Ja. Klinkt allemaal goed, dus jullie gaan lekker door, zeg maar.
2: Ja, ja, we hebben nog een hele leuke aankondiging, maar die kunnen we nog niet bekendmaken.
0: Oké. Nou,
2: dus
0: dat
2: is nog een beetje spannend.
0: Spannend. Oké, jullie zitten inmiddels iedere dag naast beginnende bestuurders.
2: Ja.
0: Nou, ik weet mezelf nog, ook de eerste dag, ik had allemaal struggles, weet je wel.
2: Ja, ik weet het ook nog wel.
0: Wat is zeg maar iets wat bijna iedere leerling in het begin verkeerd doet?
2: Ja, ik denk gewoon kinderen stappen, zeker die eerste les, gewoon met stress die auto in.
0: Ja, zeker.
2: Je wil op alles letten, maar je weet nog niet zo goed hoe het werkt. Ja, mensen trappen ineens te hard op de rem of die koppelen weer naar z'n 3 per ongeluk.
0: Ja,
2: dan gaat gewoon, zeker bij zo'n eerste les, gaat gewoon veel fout. Je ziet dingen over het hoofd, er is ineens een kind of een bal. Ja, dat gebeurt gewoon.
0: Hey, en voor jou, heb jij nog een verhaal van je lessen die je denkt van, ja, dat ga ik echt nooit meer vergeten?
2: Nou, ik heb zelf toevallig, ben ik ook met mijn broer samen, hebben rijlessen gedaan.
0: Ja.
2: Dat was super gezellig. En ik weet nog wel dat hij slaagde en ik niet. En toen was ik zo ongemakkelijk daarvan dat ik ook heel de terugweg heb moeten lachen. Maar wat ik me ook echt nog heel goed herinner, is dat ik tijdens mijn 2e praktijkexamen bijna een wielrenner heb aangereden.
0: Oh, ja. Maar hoe deed je dat dan?
2: Ja, daar was een rotonde waarvan je van 2 kanten de rotonde op kon.
0: Juist. Ja,
2: en ik had helemaal kijktechnieken toegepast. Maar ik zag heel die wielrenner over het hoofd. Ja, dus dat was
0: jij keek
2: even,
0: gewoon 1 kant op. Want het draait altijd.
2: Ja, ik dacht, links en rechts kwam die aan.
0: Ja. Oké, nou, hij leeft nog.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Gelukkig wel.
2: Maar ik ben wel gezakt, dus dat was wel jammer.
0: Toen moest je hem nog een keer doen. Dus hoe vaak heb je hem nu gedaan voordat je hem had?
2: Volgens mij 2 of 3 keer.
0: Oké.
2: Maar goed, ik ben nu echt een perfect
0: top bestuurder.
2: Op de weg. Ja.
0: Oké, heerlijk, Puk. Voor iedereen die nu luistert en binnenkort wil beginnen, waar kunnen we jullie vinden, waar kunnen we ons inschrijven?
2: Nou, we zijn ook op de socials afgelopen tijd echt enorm gegroeid.
0: Ja.
2: Dus het kan bijna niet ontbreken dat jullie ons daar nog niet gevonden hebben. Maar anders uiteraard onze website www.lesjevrij.nl.
0: Oké, nou, simpel.
2: En op Insta heten wij hetzelfde.
0: Ja.
2: Je kan ons overal vinden tegenwoordig.
0: Lesjevrij dus, gewoon intypen en dan vind je het.
2: Precies.
0: Heerlijk. En Puk, volgens mij hebben jullie ook een leuke actie voor de luisteraars. Wat kunnen we winnen en hoe werkt het?
2: Ja, dat ga ik inderdaad even vertellen. Wij hebben inderdaad een nieuwe actie. Ook omdat we gewoon inderdaad een nieuw pand te vieren hebben.
0: Ja.
2: We zijn enorm uitgebreid, dus dat was een actie waardig. En ook omdat wij hier natuurlijk te gast mogen zijn, hebben wij ook iets leuks bedacht. De eerste 30 die zich voor 1 oktober aanmelden via de WOS, die krijgen €100 korting op hun pakket. En als ze dus zeggen dat ze via de WOS komen, nog eens €100 daarbovenop.
0: Zo.
3: Ja. Oké, dus zeggen dat je van de WOS komt allemaal.
0: Ja. Zeggen dat je van Wakker met Tim en Luc komt en je aanmeldt.
2: Precies. Dus al ben je nou een moeder of een opa of oma die dit luistert.
0: Ja.
2: Spoor je kind aan.
0: Ja. Oké, en waar kunnen we ons aanmelden? Want dan zet ik dat dadelijk op de story en dan kunnen ze dat even allemaal doen.
2: Ja, dat kan bij jullie, maar dat kan ook bij onszelf. Als je bij onszelf zegt dat je via de WOS komt, dan is dat ook voldoende.
0: Leuk, dus dat betekent €200 korting als je voor 1 oktober aanmeldt.
2: Ja, en daarbuiten.
0: Ja,
2: want
0: daarbuiten,
2: ik heb het net ook al verteld. Kijk, jullie hadden geluk met, met die in 1 keer geslaagd, maar ik niet.
0: Nee.
2: Dus iedereen die zich voor 1 oktober aanmeldt, die krijgt ook sowieso een 2e herkansing, een gratis herexamen.
0: Oké. Nou, ik hoor het al, jongens. Lekker aanmelden. Als je gaat beginnen met rijlessen.
2: Ja.
0: Lesje Vrij.
2: Lesje Vrij is waar jullie moeten zijn.
0: Ja. Als je op een snelle manier wilt aanmelden voor deze korting, stuur dan ons op de WhatsApp lesje vrij. En dan ja, ben je binnen.
2: Ja, en ik heb voor jullie nog wel iets leuks, jongens. Jullie hebben het misschien al zien staan.
0: Ja.
2: Maar omdat wij natuurlijk gewoon superleuk vinden dat we hier te gast mogen zijn, hebben wij iets lekkers voor jullie meegenomen.
0: Lekker zeg.
2: Dus die kunnen jullie straks bij het koffietje lekker oppeuzelen.
0: Heerlijk, heerlijk. Dankjewel. Oké, Puk, heel erg bedankt. Het was super om je hier in de studio te hebben.
2: Ja, jullie heel erg bedankt, jongens.
0: Nog een hele fijne dag.
2: Dankjewel.

0: Freddie Mercury met Living on My Own. En nu door met het nieuws met Stefan.
1: Nieuwsupdate. Goedemorgen. De politie verwacht, ondanks het landelijk vuurwerkverbod, opnieuw een zeer drukke jaarwisseling. Tijdens de nieuwjaarsnacht ligt de nadruk vooral op veiligheid en niet op het handhaven van het vuurwerkverbod. Door personeelstekorten moet de politie keuzes maken in de inzet. In de aanloop naar de jaarwisseling komt er opnieuw een speciaal vuurwerkteam. Dat richt zich onder meer op illegale handel en opslag. In Westland zijn overigens 3 aanvragen gedaan voor een georganiseerde vuurwerkshow. Bola Maritiem in Poeldijk is ruim 2,5 jaar na een grote brand weer volledig in bedrijf. Het pand van het bedrijf werd in het voorjaar van 2024 verwoest. Ook veel boten van klanten gingen daarbij verloren. Begin vorig jaar kon het bedrijf weer boten stallen in het herbouwde pand. Dit jaar kreeg Bola Maritiem opnieuw goed nieuws. De Grand Ship 28, die volledig in Poeldijk wordt gebouwd, was genomineerd voor de titel Boot van het Jaar. En als sportnieuws, voor Jort Nolte uit Schravenzande komt een padeldroom uit. De 20-jarige begon een paar jaar geleden met de sport op 2 banen van MLTV 90 in Monster. Via zijn vader maakte hij daar kennis met het padel. Dat hij later voor Nederland zou uitkomen had hij toen niet verwacht. De afgelopen 1,5 jaar ontwikkelde Nolte zich snel en kwam hij in beeld bij de bondscoach. Nu reist hij met het Nederlands team naar Madrid. Daar speelt Oranje volgende week om een plek op het wereldkampioenschap in Qatar. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking en later trekt regen over. Het waait daarbij stevig uit het zuidwesten. De temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Vanavond valt eerst nog wat regen. In de nacht wordt het geleidelijk droger, maar blijft er veel bewolking. Morgen is het overwegend droog. De bewolking overheerst, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt dan ongeveer 19 graden.
0: Hatsa. En Stefan, zou jij naar zo'n vuurwerkshow gaan? Hier in het Westland.
1: Ja, ik denk het niet.
0: Oké, hoezo niet dan?
1: Nee, ja, het is leuker om lekker met vrienden bij elkaar te zijn of met familie. En dan, om dan naar zo'n vuurwerkshow te gaan waar het massaal druk is. Ik zie dat niet zitten.
0: Nee, oké.
1: Ja. Jij?
0: Ja, ik zou het wel doen, want ik denk dat ik het wel leuk vind. Hoef ik ook zelf geen vuurwerk te kopen.
1: Dan kan dat gewoon... mag sowieso niet.
0: Ja, dat is waar. Nou, heb je me.
1: Ja. Moet ik misschien een tip doorgeven aan de politie? Of?
0: Ja, mag het doen. Laat ze maar langskomen. Even een gezellig bakje doen met de politie. Oké, we gaan door met Save Me Tonight van David Guetta.

0: Je geniet lekkerder van de zomer. Met factor 8, 7, 6. Dit is de WOS.
1: En dan gaan we door met de aanvraag van Eva Parada de Tetas.

0: leuke gasten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker
0: met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: maken. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eertmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
5: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eertmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
4: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
6: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
4: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-artbeweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek, hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Morgen!
9: De regio is wakker!
8: Nu jij nog!
9: Daar gaan we weer!
8: Dit is Wakker met Tim en Luc.
10: Ja, een hele goede morgen. Het is 8:58. Welkom bij Wakker met Tim en Luc. En zometeen in de studio Joep van DJ Cloud. Hij is ondernemer, hij is DJ. Wat doet hij niet? Hij is overal en nergens. Maar vandaag hier in de studio, dadelijk Joep van DJ Cloud.
11: Maar nu eerst Scatman met Scatman John. Scatman John.

0: meeste wakkere WOS ochtendshow.
1: Ja, een hele goede morgen. We hebben een nieuwe gast aan tafel. En hij zit achter DJ Cloud, een community, een platform rondom DJ's. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Maar eerst willen we weten wie de man eigenlijk is achter Joep. Joep, goedemorgen.
2: Yes, yes, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Heb je lekker geslapen?
2: Zeker, zeker, zeker. Ja? Lekker uurtje in de auto van Amsterdam hier naartoe, dus dat is echt top.
1: Ja jongens, Joep komt uit Amsterdam en oorspronkelijk uit...
2: Twente. Ik heb lekker Twents accentje er nog achter zitten. Maar,
1: Heerlijk, lekker. Voor de rest, voor de mensen die jou dus nog niet kennen. Wat doe je, waar kom je vandaan?
2: Ik ben Joep, 26 jaar. Ik kom oorspronkelijk dus uit Twente. Ik woon nu in Amsterdam. Ik heb conservatorium gestudeerd.
1: Ja.
2: Ik ben producer en DJ. En daarnaast heb ik een eigen onderneming gestart in DJ's. Waarin ik DJ's match met boekers, met klanten eigenlijk.
1: Ja.
2: En daarnaast een heel grote DJ-community heb opgezet. Waar allemaal dingen worden georganiseerd.
1: Ja, zeker. Nou, wij zitten er toevallig zelf ook in. Maar inderdaad, grote community. Er is veel aan de hand altijd. Dus dat is top. Hoe ben je eigenlijk zelf, zeg maar, in de muziekwereld terechtgekomen? Want dan gaan we misschien wel een paar jaar terug, maar...
2: Ja, ik was denk ik 11, 12. Toen... toen was ik zo erg verliefd op de dancemuziek, op de EDM, Martin Garrix, dat soort dingen. En op een gegeven moment wilde ik het gewoon zelf maken. Ik was altijd al gitarist, speelde piano, ik drumde. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil niet alleen maar individuele instrumenten spelen, maar ik wil eigenlijk alles maken.
1: Ja.
2: Ik wil gewoon die complete tracks maken die je op Spotify, op YouTube zet, zeg maar.
1: Ja.
2: En toen heb ik via een rare website ooit een keer FL Studio gekrekt ergens. En ja, daar is de hele avontuur begonnen.
1: Ja, logisch toch? Ja.
2: Ja, dat was echt top, dat was echt top. Mooie tijden waren dat.
1: Ja, inderdaad. Mooi. En heb je ook een van je eerste plaatjes bijvoorbeeld nog bewaard die je ooit gemaakt hebt?
2: Ja, ik heb sowieso alles bewaard.
1: Ja.
2: Alles op het begin toen je alles maakte, zet je alles op SoundCloud en dan op de private link. Ik heb destijds ooit wel een keer gedacht om dat allemaal te gaan verwijderen. Maar ik dacht, eigenlijk is het te mooi om te verwijderen.
1: Het is toch leuk om te laten staan.
2: Ik kijk altijd één keer per jaar even terug door de hele tijdlijn heen.
1: Ja.
2: Waarvan ik ben gekomen. En dan denk ik altijd van... Oh ja, de tracks die ik nu maak zijn nog niet zo slecht. Zeg maar.
1: Ja, precies. Heerlijk. Oké, hey, wanneer ontstond het eerste idee voor zeg maar je nieuwe business, DJ Cloud?
2: Dat begon... denk ik 3 of 4 jaar geleden.
1: Ja.
2: DJ gaat natuurlijk echt om performen. Het is iets anders dan muziek maken zelf. Maar wat ik al zei, ik kom uit Twente. En daar liggen de kansen net wat anders... dan als je wat meer richting de Randstad gaat. Het is natuurlijk niet zo dicht bevolkt. Dus er gebeurt wel wat minder. En je ziet dat de creativiteit en de performance... cultuursector eigenlijk allemaal wegtrekt uit Twente... naar Amsterdam toe, naar de Randstad. En daar liep ik heel erg tegenaan. Want ik zag dat je echt een netwerk nodig had om op plekken binnen te komen. Om grotere boekingen te doen. Om je eigen sound neer te zetten.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, waarom ga ik gewoon niet dat netwerk zelf maken? En ben ik straks niet die guy die de lijntjes verdeelt. Waardoor het door heel Nederland kan gebeuren. Waardoor ik dus DJ's door heel Nederland kan wegzetten. Want overal is talent. Dat hoeft niet alleen in de Randstad te zitten.
1: Nee, klopt.
2: En overal is ook genoeg podia. Dus daar, ik ben 3 jaar geleden begonnen. Eigenlijk vanaf nul. Netwerk proberen op te bouwen met mijn eigen netwerk. Zoveel mogelijk acquisitie doen. En DJ's proberen te sturen naar bepaalde plekken waar zij willen draaien.
1: Ja.
2: En daarnaast dus een hele community erachter gebouwd. Zodat het voor een DJ een hele grote DJ-tool is... in plaats van een koud boekingsplatform.
1: Ja, gaaf. Gaaf dat je die uitdaging bent aangegaan. En zeker een probleem in de scene. Dus dat is ook waarom wij eigenlijk zijn gejoined. Was leuk om jou zo te ontmoeten, weet je wel. We gaan het straks even uitgebreid hebben over DJ Cloud. Maar waar ben jij zelf tot nu toe het meest trots op?
2: Binnen mijn carrière als producer en DJ of gewoon alles?
1: Mag jij bepalen?
2: Ik denk persoonlijk dat DJ Cloud is. Omdat ik ben nu 1,5 jaar geleden ben ik begonnen met het hele platform. Dus echt de release ervan. En dat het is gelanceerd. En wat ik heb in dat 1,5 jaar qua grootte en groei heb gezien. Ja, als ik daarop terugkijk ben ik daar wel echt heel trots op. Er zitten er nu ongeveer 260 DJ's bij.
1: Ja.
2: Allemaal DJ's die met passie en met overgave daar aan hun carrière willen werken. Daar ben ik gewoon heel trots op dat mensen daarbij willen joinen.
1: En heb jij ook wel eens DJ's waarvan jij denkt... Oh nee, die hoef ik niet.
2: Ja, ja, die heb ik zeker. Die heb ik zeker. Ja, wat DJ Cloud natuurlijk is... is dat in essentie is het een open platform... waar je gewoon kan aanmelden. En het is voor iedereen die een passie heeft voor het draaien.
1: Ja.
2: Alleen, wat ik, het laatste wat ik zei, dat is heel belangrijk. Iedere DJ gaat eerst langs mij. Dus je kan je wel aanmelden, maar daarna volgt...

0: hier in de studio.
1: Ja, ja, ik vind dat nieuwe plaatje van, ik weet niet meer hoe die heet, met Ring My Bell. Dat vind ik wel echt een mega goed plaatje.
0: Die is goed, hè?
1: Ja, dat vind ik een heel goed plaatje.
0: Nou, Joep, dan gaan wij die eventjes voor jou draaien. Dan hebben we het eerste deel gehad. Gaan we zo meteen nog verder met een paar andere vragen voor jou. En dan nu een heerlijk plaatje van Joep, Ring My Bell.
2: Van H.

0: elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Yes, dames en heren, nog steeds een hele goede morgen. Het is 19 over 9 en we hebben hier nog steeds in de studio Joep van DJ Cloud. Joep, we weten inmiddels iets meer over de persoon achter DJ Cloud. Maar nu moeten we natuurlijk even uitleggen wat DJ Cloud daadwerkelijk is. Dus stel, ik ben een DJ en ik heb nog nooit van DJ Cloud gehoord. Wat is het precies en wat kan ik ermee doen?
2: Ja, DJ Cloud is eigenlijk een hele grote DJ tool. Je kan DJ Cloud zien op twee verschillende manieren. Als boeken zijnde en als DJ zijnde. Nu gaan we natuurlijk even in op hetgene wat een DJ is.
1: Ja.
2: Nou, een DJ heeft gewoon heel veel verschillende dingen aan DJ Cloud. Daarom heet het ook een DJ tool. Je kan allemaal verschillende voordelen eruit halen. Waaronder boekingen, waaronder een groot netwerk met DJ's, boekers, clubs, et cetera. Een complete community die is opgericht waar je vragen kan stellen, waar je kennis kan opdoen, waar je met mensen feedback kan krijgen op je DJ-sets, op je tracks, op alles eigenlijk. En ja, eigenlijk gebeurt daar heel veel. Het is eigenlijk een beetje een hele grote warboel aan kennis wat daar wat vergaat.
1: Ja.
2: Ja, en daarnaast kan je ook nog kans maken op de eigen evenementen die wij organiseren. Onder DJ Cloud Presents. Dat is een tournaam van ons evenementen. Eigen evenement.
1: Ja.
2: En daar geven wij talent eigenlijk de plek die ze nog niet krijgen bij de grotere podia. Maar wij brengen eigenlijk die podia naar hun toe. En daar staan dan eigenlijk alleen DJ's die echt ook in een genre draaien. En echt, maar dan ook echt passie hebben voor het draaien.
1: Leuk. Leuk dat je dat zo zeg maar doet. Want als ik het zo hoor, dan heb je wel een soort filter die je gebruikt. Natuurlijk, ja. Voordat er een DJ binnenkomt, hebben we het net even over gehad. Ja, sommige DJ's die zijn net even te pril. Maar jij kijkt wel echt van, oké, is deze goed genoeg? Past die bij de community en kunnen we daarmee werken?
2: Ja, zeker. Ja. Zeker.
1: Nou, dat is toch wel leuk. Voor als je dus nu aan het luisteren bent en je denkt, zo, dit is wat voor mij. Ga dan even naar DJ Cloud. Dan kan je gewoon aanmelden en dan kan je bellen met Joep.
2: Yes, yes, zeker. Leuk. Ga gewoon naar dj-cloud.nl en dan kom je met mij in een meeting.
1: Top. Dan nog, hoe werkt het boeken via DJ Cloud eigenlijk? Stel dat een bedrijf of iemand die een feestje wil organiseren nu luistert en een DJ zoekt.
2: Op het moment dat jij een DJ nodig hebt, ja, de eerste stap is altijd natuurlijk naar djcloud.nl gaan.
1: Ja.
2: Vergeet nooit het streepje, want anders kom je op een hele andere rare site. Dus het is echt dj-cloud.nl.
1: Ja.
2: En dan kom je eigenlijk op de beginsite waarin je je hele zoektocht kan beginnen. Dit kan je doen door middel van filtering. Dus je zoekt gewoon een searchbalk. Ik heb een DJ nodig die house draait. Ik heb een DJ nodig die allround draait. Maar je zou ook kunnen zeggen, nou, ik wil eigenlijk meteen met iemand van DJ Cloud in contact komen die voor mij de zoektocht gaat doen.
1: Ja.
2: Dus er zijn verschillende manieren hoe je dat kan doen. Op het moment dat jij zelf de zoektocht gaat doen op de website, dan sta je eigenlijk meteen in contact met de DJ. Wordt er niks meer betaald, wordt er niks minder betaald. Al het geld wat je moet betalen gaat direct door naar de DJ.
1: Ja,
2: dus er zit geen fee af wat een DJ moet afstaan of wat je extra moet betalen. Op het moment dat jij de complete ontzorging kiest en je wil dat je ontzorgd wordt door DJ Cloud, dan betaal je een kleine ontzorgingsfee aan DJ Cloud. Maar de DJ zal nooit iets moeten afstaan. Daarom is het platform ook zo eerlijk, zeg maar.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
3: Dat is best wel een belangrijk punt van DJ Cloud, denk ik.
1: Zeker weten.
3: Want, meestal kom je bij een boekingskantoor en dan hebben ze een paar DJ's, maar dan zit er wel een flinke fee bovenop.
1: Ja,
2: maar dat zit er sowieso. Dat is ook het hele ding dat ik dit heb gemaakt. Het is, ik wil gewoon een transparante wereld hebben voor het boeken van DJ's. Je moet al hard werken als DJ zijn. Heel veel zeggen ervan, het is maar knopjes draaien, maar dat is absoluut niet waar. Jij bepaalt echt de avond. En daarnaast hoeft het gewoon. In deze tijd hoeft het gewoon niet meer dat jij een dikke fees moet afstaan aan een boekingsbureau. Omdat je nu met AI werkt, kan je veel vettere dingen doen. Ik ben meer daar op de technologie gaan inzitten. Dat ik een grote DJ-tool ga neerzetten.
1: Ja.
2: Waarbij een boeker zowel DJ weet wat ze extra moeten betalen. En als ze niet extra willen betalen, is dat ook prima. Maar dan gaan ze lekker die zoektocht zelf doen.
1: Ja,
2: even
1: klopt.
2: Leuk. Ik zou het wel weten.
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja, Joep, dat zijn allemaal goede dingen. En inderdaad, de tijd is veranderd. We zullen toch iets meer met die technologie moeten doen. Dat doe je goed. Tim, voordat we dadelijk het nieuws hebben om 9:30... wil ik even nog een paar lekkere plaatjes draaien. Joep, vind je het leuk om nog even te blijven?
2: Zeker, zeker.
1: Leuk, oké. Dan gaan we dadelijk nog een paar vragen doen. Maar nu eerst Katy Perry met Last Friday Night. Nee.

0: Dit was No Money van Galantis. En we hebben Stefan weer hier zo aan de tafel, klaar voor het nieuws. Stefan, openzetten.
1: Goedemorgen. De politie verwacht, ondanks het landelijk vuurwerkverbod, opnieuw een zeer drukke jaarwisseling. Dat zei teamchef Naomi van der Linde van basisteam Westland tegen de gemeenteraad van Midden-Delfland. Tijdens de nieuwjaarsnacht ligt de nadruk volgens haar vooral op veiligheid en niet op het handhaven van het vuurwerkverbod. Door personeelstekorten moet de politie keuzes maken in de inzet. In de aanloop naar de jaarwisseling komt er opnieuw een speciaal vuurwerkteam. Dat richt zich onder meer op illegale handel en opslag van vuurwerk. De gemeente Maassluis kan de komst van evangelist Jelte Kloens morgen niet verbieden. Dat schrijft burgemeester Jack de Vries na vragen van Pro en D66. De gemeente heeft onderzocht of de geplande genezingsdienst kan worden tegengehouden, maar de wet biedt daarvoor volgens het college geen mogelijkheden. Een bijeenkomst kan alleen vooraf worden geweigerd als bijvoorbeeld de openbare orde of volksgezondheid in gevaar is. Daar is volgens de gemeente nu geen sprake van. De organisatie verwacht morgen ongeveer 500 bezoekers bij de bijeenkomst in Maassluis. En dan sportnieuws. Voor Jort Nolte uit Schravenzande komt een padeldroom uit. De 20-jarige begon een paar jaar geleden met de sport op twee banen van MLTV 90 in Monster. Via zijn vader maakte hij daar kennis met padel. Dat hij later voor Nederland zou uitkomen had hij toen niet verwacht. De afgelopen anderhalf jaar ontwikkelde Nolte zich snel en kwam hij in beeld bij de bondscoach. Deze week reist hij met het Nederlands team naar Madrid. Daar speelt Oranje namelijk volgende week om een plek op het wereldkampioenschap in Qatar.
0: Ja, Jutta Leerdam is eruit. Maar hey, Schravenzande.
1: Nieuw talent.
0: Hadza, nieuw talent.
2: Nieuw talent.
1: En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking en later trekt er regen over. Het waait erbij stevig uit het zuidwesten. De temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Vanavond valt eerst nog wat regen. In de nacht wordt het geleidelijk droger, maar blijft er veel bewolking. Morgen overwegend droog. De bewolking overheerst dan, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt morgen ongeveer 19 graden.
0: Lekker, dankjewel Stefan. Hey, wat zijn jouw sporthobby's eigenlijk?
1: Nee, ik doe aan fitnessraces, dus gymrace, Styrex. Jullie zijn er ook wel een beetje bekend mee, volgens mij.
0: Ja, dat klopt, ja. Voor de mensen die nu luisteren, Stefan en wij met Skybrothers gaan naar de Styrex.
1: Ja, ik doe mee, jullie gaan draaien.
0: Ja, jij doet mee, wij gaan draaien. En aanmoedigen natuurlijk, hè?
1: Ja, dat lijkt me mooi.
0: Oké, nou top. Stefan, bedankt en we zien je morgen.
1: Yes, fijne dag.
0: Yo!
3: Aan de slag! Dit is jouw kickstart.
4: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag.
3: Op de WOS.

0: TOS Ochtendshow. Business
1: as usual. Ja. Yeah. En het is inmiddels 9:10. Joep is nog steeds in de studio. We hebben net een paar leuke vragen gehad. Wie is Joep? Maar ook over DJ Cloud. En we hebben nu nog een paar laatste vragen voor je, Joep.
2: Cool.
1: Oké, komt-ie. We kijken natuurlijk ook altijd naar de toekomst. Wat voor leuke dingen of wat voor toekomstvisie heb jij met DJ Cloud?
2: Het is heel makkelijk om te zeggen natuurlijk. Maar ik wil over 5 jaar gewoon de grootste zijn. We hadden het er net ook al even over. Ja. Dat ben ik eigenlijk al. Want je kan mij niet zien als een koud boekingsplatform. Maar dat ben ik ook niet. Qua DJ community ben ik op dit moment wel de grootste. En dat moet eigenlijk alleen maar groeien. Ik wil gewoon groeien. Ik wil dat het gevoel er goed bij blijft. Ik wil straks dat je gewoon over de 1000 DJ's in DJ Cloud hebt zitten.
1: Ja, ja.
2: En dat er niet alleen boekingen worden geregeld daar. Maar veel meer. Dat het echt een grote broeiplek is. Met allemaal leuke evenementen, et cetera.
1: Ja, leuk. Oké, en wat staat er dan zeg maar de komende tijd op de planning waarvan jij denkt, hier word ik nou enthousiast van?
2: Nou ja, sowieso die evenementen die ik organiseer. Ja. Dus de DJ Club Presentsavonden. Dat zijn echt evenementen die ik opzet in festival gevoel.
1: Ja.
2: Dus echt met eigen stage, met LED walls, visuals. Alles wat in DJ Cloud stijl gezet. En de waardering en het... vooral de waardering die je krijgt, de dankbaarheid van de DJ's die daar mogen draaien, dat is echt een bijzonder gevoel, hoor.
1: Ja.
2: Die zijn zo blij daarmee.
1: Ja, voor hun is dat natuurlijk echt gewoon een heel mooi moment dat jij dat voor hun kan realiseren.
2: Ja, en ze staan ook meteen voor, wij doen edities voor 500 tot 750 man.
1: Ja.
2: Ja, en dan staan ze meteen ook wel even voor een podium voor redelijk wat mensen.
1: Ja,
2: ja, dat is wel een speciaal gevoel.
1: Ja, dat is top, hoor. Ja, ja, dat kan ik bevestigen.
2: Ja.
1: Voor de mensen die dus zeg maar nu luisteren en die denken zo, dit vind ik wel interessant, ik wil eens even kijken, waar kunnen ze zich aanmelden?
2: Ja, je kan je aanmelden op www.dj-cloud.nl/register. Heel makkelijk, gewoon e-mail en wachtwoord aanmaken.
1: Ja.
2: Dan kom je bij mij in de leden die dan in afwachting zijn.
1: Ja.
2: En dan plan ik met jou een meeting in, zodat we even een gesprekje kunnen hebben en om te kijken of er een match is tussen jou en mij.
1: Oké, top. Dus voor de mensen, ga gewoon naar de website en dan kan je je aanmelden.
3: Ja, ja. En Joep, we zetten je even voor het blokken, want wij houden die altijd van korting. Heb je nog een speciale actie of moet je daar nog even over nadenken?
2: Daar moet ik even over nadenken. Ik zal er zo even over nadenken.
3: Oké, we zijn zo bij je terug dan.
1: Mocht je die nog hebben, dan kan ik die altijd nog op de story zetten bij ons. En dan kan
2: sowieso. Okay. Maar dan moet ik even in de backend kijken of er wat mogelijk is.
1: Ja, is goed. Oké, de laatste vraag. Als jij één advies mocht geven aan een jonge DJ of een DJ hier uit de buurt, regio die nu aan het luisteren is, die uiteindelijk van muziek zijn werk wil maken. Wat zou je hem of haar dan meegeven?
2: Het zijn eigenlijk 2 dingen. Het is vooral durf de stap te maken.
1: Ja.
2: Maar op het moment dat je de stap maakt, zet dan wel je volle motivatie en discipline erop. Want anders gaat het gewoon niet lukken. Het is geen markt wat heel makkelijk bereikbaar is.
1: Nee.
2: Maar het is zeker te doen als je alle volle 100% energie erin stopt. En daarnaast, het tweede ding is, push jezelf naar buiten. Zet je op socials. Socials is zo belangrijk tegenwoordig. Het heeft zich bewezen. Het is nog niet verzadigd, nog lang niet. Maar gooi jezelf naar buiten. Zet erop wat je maakt. Maak vlogjes met wat je doet. Met hoe je je carrière wil ontwikkelen. Dat gaat je echt absoluut helpen. En dat maakt ook gewoon jezelf uniek en identiek, zeg maar.
1: Zeker weten. Ah, top. Goed advies, vind ik. Oké, Joep, voor ons, vanuit ons, mega bedankt dat je vandaag in de studio bent. Heb je nog leuke weekendplannen?
2: Ja, ik moet zelf ook veel draaien nog dit weekend. Dus het is bruiloftseizoen, hè? Dus we moeten vol gas weer dit weekend in.
1: Ja, lekker.
2: En jullie?
1: Ja, wij staan aanstaande vrijdag staan wij bij Rose Cycle in de studio. Doen we een live DJ ride. En op zaterdag hebben we een heel dik schuitfeest hier in de regio. Waar we dus op een boot staan. Maar er komen dus meerdere boten. Die komen dan mee feesten. En dan heb je echt wel gewoon meerdere... Ik denk tussen 200 en 300 man of zo. Wat was het nou?
3: Ja, zoiets. Ja.
1: Zoiets. Samen zijn met z'n allen op het water. Dus dat wordt heel gaaf. En dan zondag even een beetje chillen.
2: Lekker hoor.
1: Ja.
2: Klinkt als een goed weekend.
1: Nou, Joep, bedankt. En voor nu alvast een heel fijn weekend.
2: Eens gelijks, mannen.
1: En we gaan verder met Go van de Chemical Brothers.

0: Atemlos door de nacht.
1: Release Radar. Release Radar. De nieuwste muziek. Recht uit de dancewereld.
2: Helemaal
0: goud. Ja, en voor vandaag de release reden. We hebben er eentje. Het is weer tijd. Vandaag hebben we een

0: Luc, wil jij nog wat over kwijt?
1: Ja, ja, ja. Want het is bijna 10 uur. We zijn bijna klaar met de show. Oh, bijna ja, donderdag voorbij voor ons. En dan zijn we morgen weer terug. Hey, en morgen hebben we Talent Friday. Gaan we lekker veel muziek draaien. En misschien gaan wij zelf wel een setje doen morgen.
0: Ja, dus de Sky Brothers gaat misschien een setje doen. Hier zo live in de studio.
1: En voor nu, voor vandaag, gaan we eruit met deze dikke plaat.
0: Ain't No Game, de Clouds remix. Let's go!

0: The Clouds Remix. Onze nieuwe release reden voor vandaag. En vandaag was een dag met veel gelul, veel praten, maar wel hele leuke interviews. Met Puk
1: inderdaad.
0: En met Joep van DJ Cloud. En gelukkig hebben we de release reden van vandaag nog gedaan. Voor nu een hele fijne dag. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Wakker met Tim en Luc. Het was een topdag vandaag. En we zien jullie morgen bij Talent Friday.
2: Elke werkdag van 7 tot 10.
3: Wakker met Tim en Luc.
4: Ja, brothers.
3: Zet je ochtend
2: aan. Lekkere muziek.
3: Leuke gasten.
2: En een flinke dosis ochtendenergie.
3: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
2: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
3: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
2: Wakker.
3: Met Tim en Luc.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je radio aan. En een hoop gezelligheid.
1: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.
1: Wee.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De politie verwacht ondanks het landelijk vuurwerkverbod opnieuw een zeer drukke jaarwisseling. Dat zei teamchef Naomi van der Linden van basisteam Westland tegen de gemeenteraad van Midden-Delfland. Tijdens de nieuwjaarsnacht ligt de nadruk volgens haar vooral op veiligheid en niet op handhaven van het vuurwerkverbod. Door personeelstekorten moet de politie keuzes maken in de inzet. In de aanloop naar de jaarwisseling komt er opnieuw een speciaal vuurwerkteam. Dat richt zich onder meer op illegale handel en opslag van vuurwerk. De gemeente Maassluis kan de komst van evangelist Jelte Kloens morgen niet verbieden. Dat schrijft burgemeester Jack de Vries na vragen van Pro en D66. De gemeente heeft onderzocht of de geplande genezingsdienst kan worden tegengehouden, maar de wet biedt daarvoor volgens het college geen mogelijkheden. Een bijeenkomst kan alleen vooraf worden geweigerd als bijvoorbeeld de openbare orde of volksgezondheid in gevaar is. Daar is volgens de gemeente nu geen sprake van. De organisatie verwacht morgen ongeveer 500 bezoekers bij de bijeenkomst in Maassluis. Kort nieuws voor Jort Nolte uit Schravenzande komt een padeldroom uit. De 20-jarige begon een paar jaar geleden met sport op twee banen van MLTV 90 in Monster. Via zijn vader maakte hij daar kennis met padel. Dat hij later voor Nederland zou uitkomen had hij toen niet verwacht. De afgelopen anderhalf jaar ontwikkelde Nolte zich snel en kwam hij in beeld bij de bondscoach. Deze week reist hij met het Nederlands team naar Madrid. Daar speelt Oranje namelijk volgende week om een plek op het wereldkampioenschap in Qatar. Het weer. Vandaag is er veel bewolking en later trekt regen over. Het waait daarbij stevig uit het zuidwesten. De temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Vanavond valt eerst nog wat regen. In de nacht wordt het geleidelijk droger, maar blijft er veel bewolking. Morgen is het overwegend droog. De bewolking overheerst, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt dan ongeveer 19 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W-O-S in Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. De film The Odyssey is te zien in Bioscoop De Naald. De visuele spektakelfilm volgt koning Odysseus op zijn gevaarlijke, jarenlange zwerftocht vol monsters, goddelijke inmenging en diepe innerlijke conflicten op weg naar Ithaca. In Cinema Koningshof is de film Het Vergeten Eiland te zien. Wanneer twee vriendinnen op mysterieuze wijze op een verborgen eiland belanden, begint een magisch avontuur. De enige weg terug naar huis zou zomaar hun vriendschap kunnen kosten. Theatergroep Het Wilde Westen speelt het toneelstuk Kopenhagen in de Theaterloods in Naaldwijk. Het stuk gaat over een ontmoeting in 1941 tussen twee natuurkundigen. Welke verantwoordelijkheid draagt een wetenschapper voor zijn kennis? In Bioscoop De Naald is de film Sjan het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: Frans lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De politie verwacht, ondanks het landelijk vuurwerkverbod, opnieuw een zeer drukke jaarwisseling. Dat zei teamchef Naomi van der Linden van basisteam Westland tegen de gemeenteraad van Midden-Delfland. Tijdens de nieuwjaarsnacht ligt de nadruk volgens haar vooral op veiligheid en niet op handhaven van het vuurwerkverbod. Door personeelstekorten moet de politie keuzes maken in de inzet. In de aanloop naar de jaarwisseling komt er opnieuw een speciaal vuurwerkteam. Dat richt zich onder meer op illegale handel en opslag van vuurwerk. De gemeente Maassluis kan de komst van evangelist Jelte Kloens morgen niet verbieden. Dat schrijft burgemeester Jack de Vries na vragen van Pro en D66. De gemeente heeft onderzocht of de geplande genezingsdienst kan worden tegengehouden, maar de wet biedt daarvoor volgens het college geen mogelijkheden. Een bijeenkomst kan alleen vooraf worden geweigerd als bijvoorbeeld de openbare orde of volksgezondheid in gevaar is. Daar is volgens de gemeente nu geen sprake van. De organisatie verwacht morgen ongeveer 500 bezoekers bij de bijeenkomst in Maassluis. Kort nieuws voor Jort Nolte uit Schravenzande komt een padeldroom uit. De 20-jarige begon een paar jaar geleden met sport op twee banen van MLTV 90 in Monster. Via zijn vader maakte hij daar kennis met padel. Dat hij later voor Nederland zou uitkomen had hij toen niet verwacht. De afgelopen anderhalf jaar ontwikkelde Nolte zich snel en kwam hij in beeld bij de bondscoach. Deze week reist hij met het Nederlands team naar Madrid. Daar speelt Oranje namelijk volgende week om een plek op het wereldkampioenschap in Qatar. Het weer. Vandaag is er veel bewolking en later trekt regen over. Het waait daarbij stevig uit het zuidwesten. De temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Vanavond valt eerst nog wat regen. In de nacht wordt het geleidelijk droger, maar blijft er veel bewolking. Morgen is het overwegend droog. De bewolking overheerst, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt dan ongeveer 19 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Getting ready for the lunch. Hartelijk welkom. Dit is het de donderdagmiddag 12 uur geweest. De WOS. En dan gaat hij smakelijk eten.
7: Jeroen van der Kei.
6: Met muziek van Natasha Bedingfield. Dit is Unwritten. Yeah.

0: De WOS, de lunch en Natasha Bedingfield was dat met Unwritten aan het begin van dit tussen de middagmoment voor de donderdag. 17:09 op de kalender, het is 12 uur geweest. Goedemiddag.
1: De WOS lunch. De WOS lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kaai.
0: Met natuurlijk weer heel vers nieuws, want wat is er allemaal aan de hand bij jou op de hoek van de straat? Nou, je weet het, dit is hier de tussen de middagshow en het nieuws uit de regio, want ook vandaag praat ik je bij, zodat je weet wat er dan allemaal zich afspeelt. Padeller Jort Nolt uit Schravenzanden bijvoorbeeld is geselecteerd voor het Nederlands team. De 20-jarige Westlander reist volgende week naar Madrid, waar Oranje strijdt om een van de twee beschikbare tickets voor het WK in Qatar. Je leest daar meer over op WOS.nl, in de WOS-app en zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Nou, verder naast al die boterhammen natuurlijk hele fijne muziek. Gaat er ook allemaal aankomen tussen nu en 2:00 vanmiddag. Maar eerst eens eventjes de eerste dingen die we moeten doen. En dat is aanschuiven aan die lekkere lange lunchtafel van de WOS.
2: Ik weet het.

Gala op de radio, Freed From Desire. Ja, past eigenlijk meer een beetje bij de Frituur Vrijdag, hè? Freed From Desire. Ik heb altijd al gekscherend gezegd, als ik ooit een patatzaak of een frietzaak begin, een snackbar, dan heet hij Freed From Desire. Maar goed, dat eventjes geheel terzijde. Terug naar de 90's deden we zojuist met de muziek van Gala bij de WOS. Natuurlijk niet alleen terug naar de 90's. We gaan nog veel verder terug in de tijd in het komend uur met de lekkere track uit de catacombe. Heb je een suggestie voor zo'n lekkere track? Ben je van harte welkom. Radio@wos.nl. De WOS-app kun je ervoor gebruiken. Gebruik de tip-ons-knop of even een appje sturen. 0174-446600. Dus kom maar door met jouw lekkere track. Verder in dit programma ook nog muzikaal beleg voor op je boterham. Het lunchpakket en nu Miley Cyrus.

Fatal Flowers en Younger Days hoorde je hier bij de WOS tussen de middag aan de lekkerste van de regio. Je bent bij de WOS lunch aan die 26 meter lange. Kijk even naar het weer van vandaag. Ja, laten we positief even. Vanochtend was lekker, toch? Beetje zon. Nou ja, dat ga ik wel een klein beetje de kop indrukken, want vanuit onze regio gaat wat bewolking en regen volgen. Landinwaarts blijft het tot in de namiddag het meest droog. Dus mocht je dat nog als behoefte hebben, kun je een beetje die kant opschuiven. De temperatuur tussen de 16 en 19 graden.

0: Sister Golden Hair van America was dat hier bij de WOS. Met in het komend half uur nog veel meer lekkers onderweg. Wat dacht je van dat muzikale beleg voor op je boterham? Nou, dat komt eraan hoor. Bammetjes klaar, dat is mooi, want het beleg is hartstikke onderweg. Net als Mr. Know-It-All van Teddy Swims, ook die hoor je zo meteen na het WOS nieuws.
1: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De politie verwacht ondanks het landelijke vuurwerkverbod opnieuw een zeer drukke jaarwisseling. Tijdens de komende jaarwisseling geldt voor het eerst een verbod op het meeste consumentenvuurwerk. Toch bereidt de politie zich voor op wat doorgaans de drukste nacht van het jaar is. Door personeelstekorten moet de politie keuzes maken. De eerste prioriteit ligt tijdens de jaarwisseling daarom niet bij het handhaven van het vuurwerkverbod, maar bij de veiligheid. In de aanloop naar de jaarwisseling is het wel opnieuw een speciaal vuurwerkteam. Actief tegen illegale handel en opslag. De gemeente Maassluis kan de komst van evangelist Jelte Kloens niet tegenhouden. Kloens houdt morgen een genezingsdienst in het gebouw van Wavemakers. De gemeente heeft onderzocht of de bijeenkomst verboden kan worden, maar ziet daarvoor geen wettelijke mogelijkheden. De dienst leidde eerder tot zorgen in de Maassluisse politiek. De organisatie deelt verhalen van mensen die na gebed zouden zijn genezen van ernstige ziekte. Volgens de gemeente kan pas worden ingegrepen als er daadwerkelijk strafbare feiten worden gepleegd of de openbare orde in gevaar komt. Bola Maritiem in Poldijk is ruim 2,5 jaar na een grote brand weer volledig in bedrijf. Het bedrijfspand werd in 2024 verwoest en ook veel boten van klanten gingen verloren. Begin vorig jaar kon het vernieuwde pand weer worden gebruikt. Het bedrijf kreeg onlangs opnieuw goed nieuws. De Grand Ship 28, die volledig bij Bola Maritiem wordt gebouwd, is genomineerd voor de titel Boot van het Jaar. Voor het bedrijf is die nominatie een opsteker na de moeilijke periode sinds de brand. Dan het weer. Het is vandaag een regenachtige dag met verder een temperatuur van zo'n 16 tot 18 graden. Dat zal het verder vannacht ook blijven. En ook morgen hebben we te maken met dezelfde temperatuur. Het wordt dan zo'n 19 graden, maar met de kanttekening dat het dan hoogstwaarschijnlijk wel droog blijft. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All hier bij de WOS aan de lekkerste van de regio. De lunchtafel die voor je gedekt staat tussen nu en 2 uur vanmiddag.
1: Het lunchpakket.
0: Hoogste tijd voor het muzikale beleg voor op je boterham. Want vandaag smeer ik natuurlijk met alle liefde en bovenal met heel veel plezier weer je boterhammen. Met het muzikale beleg vandaag in de vorm van Doe Maar de Bom. Die zit erop zometeen. Verder ook Unhealthy. Een lekkere vette bek gaan we halen, denk ik, met Emery en Shania Twain op je boterham. Na Keen en Server & Light Café.

0: maken als...
1: Het muzikale beleg voor op je boterham met Keen en Marie en Shania Twain. En zojuist ook Doe Maar op de radio. Morgen iets na 12:30 een vers lupaatje natuurlijk hier op deze zender. Want je weet het, de DOS Lunch smeert iedere dag je boterham iets na 12:30 met lekker muzikaal beleg voor op dat bammetje. Zometeen Martin Garrix, U2 en dit is Bob Carlisle. Dit is Butterfly Kisses.

Martin Garrix en U2 met Fireflies hoorde je hier bij de WOS tijdens de lunch op deze donderdagmiddag. Met in het komend uur nog veel meer zaken uit de regio onderweg. Veel meer fijne muziek komt er ook aan. Zo duiken we de catacomben nog in voor zo'n lekkere track, zo'n muzikale parel. Heb je een suggestie dat je zegt, Jeroen, die moet je even afstoffen? Laat het me weten, stuur een bericht via 0174-446600. Kan gewoon via een app berichtje 0174-446600. Zometeen het laatste nieuws van 1. En eerst eventjes een klein beetje dansen. Ik weet niet of u dat dansje nog kent. Maar in ieder geval het zonnetje op de radio met Last Ketchup. En

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen, werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: En zo is het alweer 1 uur geweest. Jeroen van der Kei. Met muziek van John Mayer onderweg naar Somber.

0: John Mayer, Love on the Weekend, hoorde je bij de WOS daarvoor. Maar Body Isn't Ready van Sambar. 1 uur geweest, goedemiddag.
1: De WOS Lunch, de WOS Lunch.
0: Tweede bedrijf alweer van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze donderdagmiddag praat ik je bij, zodat je weet wat er allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Bezoekers van theatergroep Wateringen zitten er over een tijdje mogelijk een stuk comfortabeler bij. De theatergroep is namelijk een crowdfundingsactie gestart om 50 nieuwe stoelen te financieren. Ja, losse leuningen, vlekken op de bekleding en verkleuring van de stof. Volgens algemeen bestuurslid Wesley van den Ende zijn de oude stoelen toe aan vervanging. Ja, dat is ook serieus geld hoor, dames en heren. Het volledige bedrag komt neer op bijna 19.000 euro. Je leest er meer over op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 1:30 een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Verder dit uur de catacombe in voor de lekkere track en hoor je muziek van Robert Plant. Alan Clark is ook onderweg en eerst Magnetic, de Bousa.
1: De WOS Lunch, Jeroen van der Kaai.

Robert Plant bij de WOS. Big Luck was dat hier tussen de middag aan de lunchtafel van de regio voor deze donderdag. 17 september, de tussen de middagshow voor deze 17e. Nog tot de 2 uur vanmiddag kun je lekker een beetje aanschuiven. Een beetje neerploffen in dat blauwe WOS Plus. En natuurlijk vooral ook een beetje uitbuiken. Hè, want ik neem aan dat je de boterham onder binnen hebt zitten. En anders ben je later lunchen en ben je natuurlijk ook van harte welkom om nog eventjes lekker aan te schuiven. Doet Ruben Hillen trouwens ook. Dit is 20 Seconds. I've got 20

0: Born with a Broken Heart. Damiano David was dat hier bij de WOS. In het komend half uur duiken we samen de catacombe in. Dat doen we voor de muzikale parel van vandaag. Nou, en die gaat ons weer een eentje terugbrengen in de tijd, hoor. Oorspronkelijk 1954, maar wij houden het iets dichter bij huis. Dat beloof ik je bij deze. Ja, stofdoekje is niet helemaal opgegeven. Ook Lee Rhymes en 5 Seconds of Summer na het WOS nieuws.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaar. De WOS Lunch.
2: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzending in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
2: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
2: WOS Nieuws.
3: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De politie verwacht ondanks het landelijke vuurwerkverbod opnieuw een zeer drukke jaarwisseling. Tijdens de komende jaarwisseling geldt voor het eerst een verbod op het meeste consumentenvuurwerk. Toch bereidt de politie zich voor op wat doorgaans de drukste nacht van het jaar is. Door personeelstekorten moet de politie keuzes maken. De eerste prioriteit ligt tijdens de jaarwisseling daarom niet bij het handhaven van het vuurwerkverbod, maar bij de veiligheid. In de aanloop naar de jaarwisseling is het wel opnieuw een speciaal vuurwerkteam. Actief tegen illegale handel en opslag. De gemeente Maassluis kan de komst van evangelist Jelte Kloens niet tegenhouden. Kloens houdt morgen een genezingsdienst in het gebouw van Wavemakers. De gemeente heeft onderzocht of de bijeenkomst verboden kan worden, maar ziet daarvoor geen wettelijke mogelijkheden. De dienst leidde eerder tot zorgen in de Maassluisse politiek. De organisatie deelt verhalen van mensen die na gebed zouden zijn genezen van ernstige ziekten. Volgens de gemeente kan pas worden ingegrepen als er daadwerkelijk strafbare feiten worden gepleegd of de openbare orde in gevaar komt. Bola Maritiem in Poeldijk is ruim 2,5 jaar na een grote brand weer volledig in bedrijf. Het bedrijfspand werd in 2024 verwoest en ook veel boten van klanten gingen verloren. Begin vorig jaar kon het vernieuwde pand weer worden gebruikt. Het bedrijf kreeg onlangs opnieuw goed nieuws. De Grand Ship 28, die volledig bij Bola Maritiem wordt gebouwd, is genomineerd voor de titel Boot van het Jaar. Voor het bedrijf is die nominatie een opsteker na de moeilijke periode sinds de brand. Dan het weer. Het is vandaag een regenachtige dag met verder een temperatuur van zo'n 16 tot 18 graden. Dat zal het verder vannacht ook blijven. En ook morgen hebben we te maken met dezelfde temperatuur. Het wordt dan zo'n 19 graden, maar met de kanttekening dat het dan hoogstwaarschijnlijk wel droog blijft. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in de regio. De

0: De lekkerste, de beste en de meeste muziek bij de WOS. Leanne Rimes was dat en How Do I Live?
1: De WOS Lunch. Lekkere
0: trek. Hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag. Oorspronkelijk een nummer van de Britse zanger David Whitfield uit 1954. Ja, we moeten er even een stukje voor terug in de tijd. Maar zoals beloofd hou ik het iets dichter bij huis vandaag. We brengen het namelijk terug naar de jaren 80. Want ja, de versie werd populair in onder andere onze lage landen. En groeide uit tot een grote hit van Jay and the Americans. Calamia is de lekkere track van vandaag. Uit 1965 trouwens. Want ja, in 1980 werd het populair, maar hij is al wat ouder. En dat hoor je. Stofdoekie klaar, mondkapje op. Lekker, de naald diep in de

Today was. Met Jonas Blue en Edge of Desire, ervoor Cara Mia van Jay and Americans uit 1965. Ja, en dan ergens in 1980 pas populair worden. Hè? Ja, het is net als goede wijn, soms rijpt het met de jaren. Morgen iets na 1:30 weer de Catacombe in voor zo'n lekkere track. Zo'n muzikaal hoogtepunt eigenlijk uit lang vervlogen tijden. Heb je een suggestie, laat maar weten via een appje. Dat kan via 0174-446600. Een berichtje via de WhatsApp via 0174-446600. Of even mee, dat mag ook, hè. radio@dos.nl. Eric Carmen hoor je nu hier op 876. Dit is Hungry Eyes.

De lunchtafel van de WOS met Louis Capaldi en Forget Me. Nou, en die lunchtafel maakt zometeen tijd voor de koffietafel van de WOS. Want meer muziek in jouw regio komt er nog aan in de vorm van Ed Sheeran en Khalid. The Bangles, Nothing But Thieves, Guus Meeuwis en Van Gant. The Hollies en ook het nieuws uit de regio ga je horen. Dat laatste nieuws check je sowieso altijd 24/7 via WOS.nl, de WOS-app. En vanavond om 6 uur ook weer bij de WOS op tv. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne van. En als dit naar meer smaakt, dan zeg ik heel graag tot morgen tussen de middag.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer, vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het weer. Zo weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De politie verwacht ondanks het landelijke vuurwerkverbod opnieuw een zeer drukke jaarwisseling. Tijdens de komende jaarwisseling geldt voor het eerst een verbod op het meeste consumentenvuurwerk. Toch bereidt de politie zich voor op wat doorgaans de drukste nacht van het jaar is. Door personeelstekorten moet de politie keuzes maken. De eerste prioriteit ligt tijdens de jaarwisseling daarom niet bij het handhaven van het vuurwerkverbod, maar bij de veiligheid. In de aanloop naar de jaarwisseling is het wel opnieuw een speciaal vuurwerkteam. actief tegen illegale handel en opslag. De gemeente Maassluis kan de komst van evangelist Jelte Kloens niet tegenhouden. Kloens houdt morgen een genezingsdienst in het gebouw van Wavemakers. De gemeente heeft onderzocht of de bijeenkomst verboden kan worden, maar ziet daarvoor geen wettelijke mogelijkheden. De dienst leidde eerder tot zorgen in de Maassluisse politiek. De organisatie deelt verhalen van mensen die na gebed zouden zijn genezen van ernstige ziekten. Volgens de gemeente kan pas worden ingegrepen als er daadwerkelijk strafbare feiten worden gepleegd of de openbare orde in gevaar komt. Bola Maritiem in Poeldijk is ruim 2,5 jaar na een grote brand weer volledig in bedrijf. Het bedrijfspand werd in 2024 verwoest en ook veel boten van klanten gingen verloren. Begin vorig jaar kon het vernieuwde pand weer worden gebruikt. Het bedrijf kreeg onlangs opnieuw goed nieuws. De Grand Ship 28, die volledig bij Bola Maritiem wordt gebouwd, is genomineerd voor de titel Boot van het Jaar. Voor het bedrijf is die nominatie een opsteker naar de moeilijke periode sinds de brand. Dan het weer. Het is vandaag een regenachtige dag met verder een temperatuur van zo'n 16 tot 18 graden. Dat zal het verder vannacht ook blijven. En ook morgen hebben we te maken met dezelfde temperatuur. Het wordt dan zo'n 19 graden, maar met de kanttekening dat het dan hoogstwaarschijnlijk wel droog blijft. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

op 87.6.

0: leuke gasten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker
0: met Tim en Luc.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui. En 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude 5 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Overschie doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De politie verwacht ondanks het landelijke vuurwerkverbod opnieuw een zeer drukke jaarwisseling. Tijdens de komende jaarwisseling geldt voor het eerst een verbod op het meeste consumentenvuurwerk. Toch bereidt de politie zich voor op wat doorgaans de drukste nacht van het jaar is. Door personeelstekorten moet de politie keuzes maken. De eerste prioriteit ligt tijdens de jaarwisseling daarom niet bij het handhaven van het vuurwerkverbod, maar bij de veiligheid. In de aanloop naar de jaarwisseling is het wel opnieuw een speciaal vuurwerkteam. actief tegen illegale handel en opslag. De gemeente Maassluis kan de komst van evangelist Jelte Kloens niet tegenhouden. Kloens houdt morgen een genezingsdienst in het gebouw van Wavemakers. De gemeente heeft onderzocht of de bijeenkomst verboden kan worden, maar ziet daarvoor geen wettelijke mogelijkheden. De dienst leidde eerder tot zorgen in de Maassluisse politiek. De organisatie deelt verhalen van mensen die na gebed zouden zijn genezen van ernstige ziekten. Volgens de gemeente kan pas worden ingegrepen als er daadwerkelijk strafbare feiten worden gepleegd of de openbare orde in gevaar komt. Bola Maritiem in Poldijk is ruim 2,5 jaar na een grote brand weer volledig in bedrijf. Het bedrijfspand werd in 2024 verwoest en ook veel boten van klanten gingen verloren. Begin vorig jaar kon het vernieuwde pand weer worden gebruikt. Het bedrijf kreeg onlangs opnieuw goed nieuws. De Grand Ship 28, die volledig bij Bola Maritiem wordt gebouwd, is genomineerd voor de titel Boot van het Jaar. Voor het bedrijf is die nominatie een opsteker na de moeilijke periode sinds de brand. Dan het weer. Het is vandaag een regenachtige dag met verder een temperatuur van zo'n 16 tot 18 graden. Dat zal het verder vannacht ook blijven. En ook morgen hebben we te maken met dezelfde temperatuur. Het wordt dan zo'n 19 graden, maar met de kanttekening dat het dan hoogstwaarschijnlijk wel droog blijft. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 10 files in de regio en ze leveren bijna allemaal 5 minuten vertraging op. Grootste uitzondering is de A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brie Noordbrug een kwartier vertraging. A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: Brugge.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 10 files in de regio en ze leveren bijna allemaal 5 minuten vertraging op. Grootste uitzondering is de A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brie-Noordbrug een kwartier vertraging. A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: stijgende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De politie verwacht ondanks het landelijke vuurwerkverbod opnieuw een zeer drukke jaarwisseling. Tijdens de komende jaarwisseling geldt voor het eerst een verbod op het meeste consumentenvuurwerk. Toch bereidt de politie zich voor op wat doorgaans de drukste nacht van het jaar is. Door personeelstekorten moet de politie keuzes maken. De eerste prioriteit ligt tijdens de jaarwisseling daarom niet bij het handhaven van het vuurwerkverbod, maar bij de veiligheid. In de aanloop naar de jaarwisseling is het wel opnieuw een speciaal vuurwerkteam. Actief tegen illegale handel en opslag. De gemeente Maassluis kan de komst van evangelist Jelte Kloens niet tegenhouden. Kloens houdt morgen een genezingsdienst in het gebouw van Wavemakers. De gemeente heeft onderzocht of de bijeenkomst verboden kan worden, maar ziet daarvoor geen wettelijke mogelijkheden. De dienst leidde eerder tot zorgen in de Maassluisse politiek. De organisatie deelt verhalen van mensen die na gebed zouden zijn genezen van ernstige ziekte. Volgens de gemeente kan pas worden ingegrepen als er daadwerkelijk strafbare feiten worden gepleegd of de openbare orde in gevaar komt. Bola Maritiem in Poeldijk is ruim 2,5 jaar na een grote brand weer volledig in bedrijf. Het bedrijfspand werd in 2024 verwoest en ook veel boten van klanten gingen verloren. Begin vorig jaar kon het vernieuwde pand weer worden gebruikt. Het bedrijf kreeg onlangs opnieuw goed nieuws. De Grand Ship 28, die volledig bij Bola Maritiem wordt gebouwd, is genomineerd voor de titel Boot van het Jaar. Voor het bedrijf is die nominatie een opsteker naar de moeilijke periode sinds de brand. Dan het weer. Het is vandaag een regenachtige dag met verder een temperatuur van zo'n 16 tot 18 graden. Dat zal het verder vannacht ook blijven. En ook morgen hebben we te maken met dezelfde temperatuur. Het wordt dan zo'n 19 graden, maar met de kanttekening dat het dan hoogstwaarschijnlijk wel droog blijft. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 10 files in de regio en ze leveren bijna allemaal 5 minuten vertraging op. Grootste uitzondering is de A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brie-Noordbrug een kwartier vertraging. A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 10 files in de regio en ze leveren bijna allemaal 5 minuten vertraging op. Grootste uitzondering is de A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brie-Noordbrug een kwartier vertraging. A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Soul Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Soul Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Huishoudens met zonnepanelen in onze regio kunnen volgend jaar honderden euro's meer kwijt zijn aan energie. Dat komt vooral doordat de salderingsregeling per 1 januari 2027 verdwijnt en de netkosten stijgen. In een rekenvoorbeeld loopt de stijging van 359 euro per jaar in Maassluis tot 365 euro in Westland. Door het einde van de salderingsregeling levert de teruggeleverde zonnestroom veel minder op. Ook worden hogere netkosten verwacht. De precieze stijging verschilt per huishouden en hangt er onder meer van af van het energiecontract en het eigen verbruik. Het Westlands Mannenkoor zoekt gastzangers voor twee kerstconcerten. Belangstellenden kunnen vanaf 30 september meerepeteren met het koor in 's-Gravenzande. De concerten zijn op 16 december in Naaldwijk en op 18 december in Maasland. De repetities zijn op woensdagavond in Zalencentrum De Kiem in 's-Gravenzande. Aanmelden kan bij het secretariaat van het Mannenkoor. De Stichting Publieke Evenementen Maassluis stopt per 1 januari 2027 met het organiseren van evenementen in de stad. De stichting, beter bekend als SPEM, was de afgelopen jaren betrokken bij verschillende grote activiteiten in Maassluis. Voor onder meer het Mezingspektakel, Kids aan de Vlieten en Kindermonumentendag wordt gezocht naar nieuwe organisatoren. De huidige bestuurders van SPEM blijven wel als vrijwilliger beschikbaar om hun kennis en ervaring over te dragen. Dan het weer. Het is vandaag een regenachtige dag met verder een temperatuur van zo'n 16 tot 18 graden. Dat zal het verder vannacht ook blijven. En ook morgen hebben we te maken met dezelfde temperatuur. Het wordt dan zo'n 19 graden, maar met de kanttekening dat het dan hoogstwaarschijnlijk wel droog blijft. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 10 files in de regio en ze leveren bijna allemaal 5 minuten vertraging op. Grootste uitzondering is de A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brie-Noordbrug een kwartier vertraging. A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad. En die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 10 files in de regio en ze leveren bijna allemaal 5 minuten vertraging op. Grootste uitzondering is de A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brie-Noordbrug een kwartier vertraging. A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: barstend van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. WOS Nieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Huishoudens met zonnepanelen in onze regio kunnen volgend jaar honderden euro's meer kwijt zijn aan energie. Dat komt vooral doordat de salderingsregeling per 1 januari 2027 verdwijnt en de netkosten stijgen. In een rekenvoorbeeld loopt de stijging van 359 euro per jaar in Maassluis tot 365 euro in Westland. Door het einde van de salderingsregeling levert de teruggeleverde zonnestroom veel minder op. Ook worden hogere netkosten verwacht. De precieze stijging verschilt per huishouden en hangt er onder meer van af van het energiecontract en het eigen verbruik. Het Westlands Mannenkoor zoekt gastzangers voor 2 kerstconcerten. Belangstellenden kunnen vanaf 30 september meerepeteren met het koor in 's-Gravenzande. De concerten zijn op 16 december in Naaldwijk en op 18 december in Maasland. De repetities zijn op woensdagavond in Zalencentrum De Kiem in 's-Gravenzande. Aanmelden kan bij het secretariaat van het Mannenkoor. De Stichting Publieke Evenementen Maassluis stopt per 1 januari 2027 met het organiseren van evenementen in de stad. De stichting, beter bekend als SPEM, was de afgelopen jaren betrokken bij verschillende grote activiteiten in Maassluis. Voor onder meer het Mezingspektakel, Kids aan de Vlieten en Kindermonumentendag wordt gezocht naar nieuwe organisatoren. De huidige bestuurders van SPEM blijven wel als vrijwilliger beschikbaar om hun kennis en ervaring over te dragen. Dan het weer. Het is vandaag een regenachtige dag met verder een temperatuur van zo'n 16 tot 18 graden. Dat zal het verder vannacht ook blijven. En ook morgen hebben we te maken met dezelfde temperatuur. Het wordt dan zo'n 19 graden, maar met de kanttekening dat het dan hoogstwaarschijnlijk wel droog blijft. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 10 files in de regio en ze leveren bijna allemaal 5 minuten vertraging op. Grootste uitzondering is de A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brie-Noordbrug een kwartier vertraging. A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Dit is de WOS Agenda. De film The Odyssey is te zien in Bioscoop De Naald. De visuele spektakelfilm volgt koning Odysseus op zijn gevaarlijke, jarenlange zwerftocht vol monsters, goddelijke inmenging en diepe innerlijke conflicten op weg naar Ithaca. In Cinema Koningshof is de film Het Vergeten Eiland te zien. Wanneer twee vriendinnen op mysterieuze wijze op een verborgen eiland belanden, begint een magisch avontuur. De enige weg terug naar huis zou zomaar hun vriendschap kunnen kosten. Theatergroep Het Wilde Westen speelt het toneelstuk Kopenhagen in de Theaterloods in Naaldwijk. Het stuk gaat over een ontmoeting in 1941 tussen twee natuurkundigen. Welke verantwoordelijkheid draagt een wetenschapper voor zijn kennis? In Bioscoop De Naald is de film Sjan het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op www.

0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
5: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
6: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
4: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 10 files in de regio en ze leveren bijna allemaal 5 minuten vertraging op. De grootste uitzondering is de A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brie-Noordbrug een kwartier vertraging. A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Soul Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Soul Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Huishoudens met zonnepanelen in onze regio kunnen volgend jaar honderden euro's meer kwijt zijn aan energie. Dat komt vooral doordat de salderingsregeling per 1 januari 2027 verdwijnt en de netkosten stijgen. In een rekenvoorbeeld loopt de stijging van 359 euro per jaar in Maassluis tot 365 euro in Westland. Door het einde van de salderingsregeling levert de teruggeleverde zonnestroom veel minder op. Ook worden hogere netkosten verwacht. De precieze stijging verschilt per huishouden en hangt er onder meer van af van het energiecontract en het eigen verbruik. Het Westlands Mannenkoor zoekt gastzangers voor twee kerstconcerten. Belangstellenden kunnen vanaf 30 september meerepeteren met het koor in 's-Gravenzande. De concerten zijn op 16 december in Naaldwijk en op 18 december in Maasland. De repetities zijn op woensdagavond in Zalencentrum De Kiem in 's-Gravenzande. Aanmelden kan bij het secretariaat van het Mannenkoor. De Stichting Publieke Evenementen Maassluis stopt per 1 januari 2027 met het organiseren van evenementen in de stad. De stichting, beter bekend als SPAM, was de afgelopen jaren betrokken bij verschillende grote activiteiten in Maassluis. Voor onder meer het Mezingspektakel, Kids aan de Vlieten en Kindermonumentendag wordt gezocht naar nieuwe organisatoren. De huidige bestuurders van SPAM blijven wel als vrijwilliger beschikbaar om hun kennis en ervaring over te dragen. Dan het weer. Het is vandaag een regenachtige dag met verder een temperatuur van zo'n 16 tot 18 graden. Dat zal het verder vannacht ook blijven. En ook morgen hebben we te maken met dezelfde temperatuur. Het wordt dan zo'n 19 graden, maar met de kanttekening dat het dan hoogstwaarschijnlijk wel droog blijft. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
5: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
4: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
6: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
4: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Huishoudens met zonnepanelen in onze regio kunnen volgend jaar honderden euro's meer kwijt zijn aan energie. Dat komt vooral doordat de salderingsregeling per 1 januari 2027 verdwijnt en de netkosten stijgen. In een rekenvoorbeeld loopt de stijging van 359 euro per jaar in Maassluis tot 365 euro in Westland. Door het einde van de salderingsregeling levert de teruggeleverde zonnestroom veel minder op. Ook worden hogere netkosten verwacht. De precieze stijging verschilt per huishouden en hangt er onder meer van af van het energiecontract en het eigen verbruik. Het Westlands Mannenkoor zoekt gastzangers voor twee kerstconcerten. Belangstellenden kunnen vanaf 30 september meerepeteren met het koor in Schravenzande. De concerten zijn op 16 december in Naaldwijk en op 18 december in Maasland. De repetities zijn op woensdagavond in Zalencentrum De Kiem in Schravenzande. Aanmelden kan bij het secretariaat van het Mannenkoor. De Stichting Publieke Evenementen Maassluis stopt per 1 januari 2027 met het organiseren van evenementen in de stad. De stichting, beter bekend als SPEM, was de afgelopen jaren betrokken bij verschillende grote activiteiten in Maassluis. Voor onder meer het Amazing Spektakel, Kids aan de Vlieten en Kindermonumentendag wordt gezocht naar nieuwe organisatoren. De huidige bestuurders van SPEM blijven wel als vrijwilliger beschikbaar om hun kennis en ervaring over te dragen. Dan het weer. Het is vandaag een regenachtige dag met verder een temperatuur van zo'n 16 tot 18 graden. Dat zal het verder vannacht ook blijven. En ook morgen hebben we te maken met dezelfde temperatuur. Het wordt dan zo'n 19 graden, maar met de kanttekening dat het dan hoogstwaarschijnlijk wel droog blijft. Fijne dag nog.
1: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl. De WOS.

0: Geniet lekker van de zomer met de hits van de WOS.
1: Verkoelende hits.
2: Lekker de zomer door met de WOS.

0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voordat zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
3: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. De ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
2: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Take a picture of this. The fields are empty. Abandoned 59 Chevy.

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Ja, geniet.

0: Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
2: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van 12 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

I'd rather hear how much you regret me and pray.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op